0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen.

0: complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Gewoon koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
6: Let's see you shine.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
7: Schattig, dat is 4 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
7: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde de munten zonder bijkomende kosten? No stress. Cadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Wiener Berger.
11: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
12: Natuurlijk, Danne.
13: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: En een hele goede morgen. Welkom op vrijdag. Nog één dag en dan mag de week officieel de deur uit. En wij doen dat hier met de grootste classics, hè, zoals je dat van ons gewend bent. We beginnen met Show Wadi Wadi. Zeer fijn dat jij hier ook weer bent.
16: Your golden years. Nostalgie plus.
15: En dan is het 7:1. Dit is het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Bijna 128.000 mensen kregen vorig jaar een terugbetaling voor diabetesmedicijnen, zoals Ozempic. Maar veel mensen gebruiken ze ook als afslankmiddel. Het cijfer ligt bijna 4 keer hoger dan in 2019. Die cijfers van ziekteverzekeraar RISIF staan in de tijd. Daardoor zijn ook de uitgaven van het instituut geëxplodeerd. Van bijna 30 miljoen in 2019 tot 122 miljoen euro vorig jaar. De regels voor afslankmedicijnen zijn intussen wel verstrengd. Een doktersbriefje is niet meer genoeg. Je moet nu ook geregistreerd staan als diabetespatiënt. In de Hoge Venen is de grote natuurbrand overal onder controle, dat meldt de Luikse gouverneur. Er is geen risico meer op een uitbreiding van het vuur, maar het blijft nu belangrijk om mogelijke heropflakkeringen meteen te bestrijden. De brandweer bouwt wel geleidelijk zijn middelen af. De tankwagens uit Limburg zijn vertrokken. De bosbrandwagens en 15 brandweerlieden uit Limburg blijven wel nog ter plaatse. Intussen onderzoekt het parket hoe de brand ontstaan is. Op het WK hockey stoten onze vrouwen de Red Panthers door naar de volgende ronde. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd met 2-1 van Ierland. Pas in het laatste kwart scoorde ons land 2 keer. De Red Panthers spelen nu in de tweede groepsfase. Morgen spelen ze al tegen Duitsland. De top 2 gaat door naar de halve finales. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Een onvergetelijk Europees debuut voor STVV, want Taniguchi scoorde het winnende doelpunt pas in de 94ste minuut. Eerder won Anderlecht al met 3-0 van Kairat Almaty uit Kazachstan. En in de voorrondes van de Conference League raakte AA Gent niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen het Schotse Hibernian. De terugwedstrijden volgen volgende week. Wisselend bewolkt met felle buien en mogelijk ook een onweer. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer wolken met nog enkele buien en 20 graden. Zondag meestal droog en zonnig tot 22 graden. Maandag opnieuw zonnig en 23 graden.
18: De zomer van je leven.
19: Tony Talboom.

Blijft een icoon. En al die iconen die hoor je natuurlijk hier bij ons. Nostalgie Plus, het is 7:10. Ja, Bob Marley nu. En jamming, dat klinkt meteen al een paar graden warmer. Of dat buiten ook gaat lukken vandaag en dit weekend. Hij zegt al ja, maar we gaan wachten op Weerman Erwin. Hè. Die weet het echt. Binnen 3 minuten ongeveer.

0: natuurlijk houden wij daarvan. Bob Marley en Jam in Jamaica hebben we muzikaal alvast geregeld. En dan is natuurlijk de vraag aan Erwin. Kun jij nog even voor het bijhorende weer zorgen, Erwin? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dag Tony. Wat een Zuiderse klanken, man.
0: Ja, tuurlijk. Ergens moet het zomeren, hè?
1: Ja, ergens, maar niet op de weerkaarten.
0: Allee, Erwin, ik dacht dat jij veel beter nieuws had, maar enfin, ga je gang.
1: Nee, het is niet de best vandaag. Nu al buien actief boven de Noordzee en die buien die verspreiden zich straks over de rest van het land. Eerst in West-Vlaanderen, later zijn ook de andere provincies aan de beurt. En ik moet zeggen, daar zitten enkele stevige exemplaren tussen. Met kans op onweer, zware windstoten. Nu, tussen de buien door komt de zon regelmatig tevoorschijn bij een 20-tal graden. Je moet je moment weten te pakken vandaag.
0: Ja, oké. Tussen de buien door alweer. En dan dat weekend, hè, want ik hoor al 2 dagen zondag. Wordt een goede dag, dus ik ben benieuwd.
1: Ja, morgen wordt stilaan beter. Er ontstaan nog wel enkele buien, maar het is toch ook al vaak droog bij 21 graden. En zondag, zoals beloofd, dat wordt de beste dag van het weekend. Maar er kan misschien in de gebieden nabij de Nederlandse grens nog zo'n licht buitje tot ontwikkeling komen. Maar over het algemeen is het toch droog met redelijk wat zon bij 22 graden. En ook maandag lijkt nog droog te verlopen met zelfs flink wat zon. Later in de week, vanaf dinsdag, wordt het een pak warmer, richting 25 graden en zelfs meer. Maar er is wel een maar, er is een addertje onder het gras, want het wordt onweerachtig. De dag start meestal droog met zon, maar na de middag beginnen die wolken op te pollen. En dan komen daar stevige onweersbuien van, maar het wordt wel een pak warmer.
0: Ja, voilà. En ik vind het al zeer goed nieuws dat het weekend verlengd wordt. Hè? Allee, qua weer dan toch, hè?
1: Ja.
0: Maandag ook nog wat zon. Dus,
1: ja, absoluut.
0: Ja. Oké. Erwin, merci. En dan horen we jou opnieuw maandag.
1: Voilà, tot maandag.
0: Jojo, bye bye.

0: liedje Brandy uit de 70s van Looking Glass. Ken je dat? Die brachten dat uit en dat verplichtte een andere artiest om de titel van zijn nieuwste hit te veranderen. Dat was een heel gedoe, meer daarover straks. En je wordt ondertussen wakker met de grootste classics. Love, You're the Greatest Lover. Dat is toch een complimentje dat iedereen wil horen. Zo meteen.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kom dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: De zomer van je leven.

We zorgen voor alles. Een beetje boter bij de boterhammen. De foundations waren dit. Mandy, Barry Manilow. Het nummer heette oorspronkelijk Brandy. Maar dat werd dus veranderd om verwarring met de hit van Looking Glass te voorkomen. Ja, Barry die twijfelde ook of hij het wel moest opnemen. Ja, luister maar eens. Te sentimenteel. Als hij die klanken hoorde, dacht hij, nee, dat gaan we niet doen. Maar toch, iemand kon hem overtuigen en het werd zijn allereerste nummer 1 hit. Wat we onthouden? Gewoon niet te veel twijfelen, gewoon doen.

0: maar één talentenjacht nodig, kreeg meteen een platencontract. En wat daarna volgde duurde ruim 60 jaar. Dat is meer dan hoe hij het zelf zo meteen omschrijft. Hè. Een beetje meer komt eraan na het nieuws met Vrouwke Caljon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We kiezen steeds vaker een job op basis van een goede balans tussen werk en privéleven. 6 op de 10 mensen vinden leefbaar werk doorslaggevend. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Het gaat er vooral over dat je genoeg vakantie hebt en dat je werkgever flexibel is. Het loon blijft wel de belangrijkste reden om voor een job te kiezen. Eindelijk eens goed nieuws uit de Hoge Venen. Daar heeft de brandweer de grote natuurbrand overal onder controle. Het vuur kan niet meer uitbreiden, maar het blijft wel belangrijk om mogelijke heropvlakkeringen meteen te bestrijden. Je mag wel weer gaan wandelen rond de stuwdammen van Eupen. De bos- en natuurgebieden blijven uiteraard gesloten. Ga ook zeker niet op eigen initiatief dieren redden. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Een onvergetelijk Europees debuut voor STVV, want Taniguchi scoorde het winnende doelpunt pas in de 94ste minuut. En in de voorrondes van de Conference League raakte AA Gent niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen het Schotse Hibernian. De terugwedstrijden volgen volgende week. Wisselend bewolkt met felle buien en mogelijk ook een onweer. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer wolken met nog enkele buien en 20 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: The Good Morning Show.

0: Slade en 'Cause I Love You. En zo meteen een band die de hele wereld een jaar lang op het verkeerde been zette. Hoe ze dat deden, hoor je binnen enkele minuten.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Wienerberger. Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job, maar in zijn laatste jaar rond de Nief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
4: Weet je precies welke dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: De zomer van je leven. Nostalgie.

De Walker Brothers, maar het waren helemaal geen broers. Hè. Scott, John en Gary kregen alle drie Walker als artiestennaam, omdat hun manager dacht dat dat leuker klonk. Samen dus de Walker Brothers, en dat werkte. De band werd enorm populair, vooral in Groot-Brittannië. Toen bijna even groot dan de Beatles en de Stones. En The Sun Ain't Gonna Shine Anymore werd hun allergrootste hit. Gérard Lenormand nog. En dan de kranten. No.

Goedemorgen, eerst even de wereld binnenhalen. Dit zijn de krantenkoppen van vrijdag 21 augustus. En daarna stuur ik je sowieso met een beter gevoel weer naar buiten, want Pieter Kent staat klaar en it's a real good feeling. Wat staat er op papier vandaag? Waar hebben we het over? Het Belang van Limburg opent met een opvallend energieverhaal. Genkenaren gaan onderling stroom delen zonder tussenkomst van energieleveranciers. De Standaard ziet dan weer een record bij studenten. Nooit eerder combineerden zoveel studenten hun studies met een eigen zaak als zelfstandige. In Gazet van Antwerpen gaat het over een stevig contract. Een Antwerps cybercontract van 100 miljoen euro is al omstreden nog voor het van start gaat. En dan Universiteit Gent. Zowel het Nieuwsblad als de Morgen berichten dat de universiteit professor Nathan Kafnes schorst na maanden van protest rond zijn uitspraken over ras. De Morgen vraagt zich vooral af waarom rector Petra de Sutter nu wel ingrijpt. Het laatste nieuws waarschuwt voor het weer vandaag. Onweer en felle buien trekken over het land met mogelijk stevige rukwinden tot zo'n 60 km per uur. En de tijd tenslotte, het aantal terugbetalingen voor Ozempic en gelijkaardige diabetesmedicijnen staat op een record. Vorig jaar kregen bijna 130.000 mensen zo'n terugbetaling. 4 keer zoveel als in 2019.

0: geschreven voor een film, hè. Jailhouse Rock van Elvis. En door de strakke choreografie in de film wordt het beschouwd als een van de eerste echte popvideo's. Jaren voordat MTV bestond. Elvis, zijn tijd altijd ver vooruit. Goedemorgen, we gaan naar 8 uur met deze van Mea en It's All About the Money.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.
0: Your Golden Years.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat klinkt als een extra sappige deal.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
13: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: 20.000 mensen kregen vorig jaar een terugbetaling voor diabetesmedicijnen zoals Ozempic. Maar veel mensen gebruiken ze ook als afslankmiddel. Het cijfer ligt bijna 4 keer hoger dan in 2019. Die cijfers van ziekteverzekeraar Recif staan in de tijd. En daardoor zijn ook de uitgaven van het instituut geëxplodeerd. Van bijna 30 miljoen in 2019 tot 122 miljoen euro vorig jaar. De regels voor afslankmedicijnen zijn intussen wel verstrengd. Een doktersbriefje is niet meer genoeg. Je moet nu ook geregistreerd staan als diabetespatiënt. We kiezen steeds vaker een job op basis van een goede balans tussen werk en privéleven. 6 op de 10 mensen vinden leefbaar werk belangrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Het gaat er vooral over dat je genoeg vakantie hebt en dat je werkgever flexibel is. Het loon blijft wel de belangrijkste reden om voor een job te kiezen. Sport. Op het WK hockey stoten onze vrouwen de Red Panthers door naar de volgende ronde. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd met 2-1 van Ierland. Pas in het laatste kwart scoorde ons land 2 keer. De Red Panthers spelen nu in de tweede groepsfase. Morgen spelen ze al tegen Duitsland. De top 2 gaat door naar de halve finales. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Een onvergetelijk Europees debuut voor STVV, want Taniguchi scoorde het winnende doelpunt pas in de 94ste minuut. En in de voorrondes van de Conference League raakte A-agent niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen het Schotse Hibernian. De terugwedstrijden volgen volgende week. Wisselend bewolkt met felle buien en mogelijk ook een onweer met maxima tot 22 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer wolken met nog enkele buien en 20 graden. Zondag meestal droog en zonnig tot 22 graden.
1: De zomer van je leven. Tony Talboom.

0: Erwin, onze weerman, had goed nieuws. Nog wat zon in het weekend en misschien ook maandag. We pakten dat gevoel al goed vast met Ryan Paris en Dolce Vita. Maar nu een beetje rustiger. Randy Van Warmer was pas 23 toen hij deze wereldhit scoorde. Hij zou nog veel mooie muziek maken, maar deze song die bleef voor altijd zijn handtekening.
1: Nostalgie Plus.

0: Al helemaal opgekleed voor het weekend. Robert Palmer, stijlvol, eigenzinnig en vooral tijdloos. Hè. Vrijdagochtend verdient gewoon niet minder dan dat.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Ment bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met

0: Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u!

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
3: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: De zomer van je

0: heeft eindelijk zijn bril teruggevonden. Jimmy Cliff. En hier zijn de mannen die Volendam op de internationale kaart zetten. De Cats. Ze scoorden verschillende hits buiten Nederland. Dit was er ook zo eentje. Heel makkelijk om mee te zingen en om vrolijk mee wakker te worden.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.

0: Funky Town van Lip Sync Operated. Zometeen een classic van Art Garfunkel. En de film waarvoor die gemaakt is, heeft misschien ook jou wel een jeugdtrauma bezorgd. Eerst het nieuws met vrouw Kekaljon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De situatie in de Hoge Venen verbetert. Een honderdtal brandweermannen is deze nacht blijven blussen om te vermijden dat het vuur weer aanwakkert. De natuurbrand is volledig onder controle, maar de situatie blijft wel fragiel. Je mag het natuurgebied dan ook absoluut niet binnen. Goed nieuws is wel dat niet alle natuur is verwoest. Er zijn kleine eilandjes van biodiversiteit bewaard gebleven. En dat is goed voor het herstel. Vlaams klimaatminister Melissa de Pradere gaat mee aan tafel zitten bij de VN-klimaattop in november. De minister benadrukt dat de klimaatopwarming niet langer een ver van ons bedshow is. Dat kan je zien aan de 3 hittegolven deze zomer en de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. De klimaatcrisis moeten we internationaal aanpakken, klinkt het. En de Fransman Julien Alaphilippe stopt met koersen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en zet zijn contract bij het Zwitserse Tudor stop. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk. Dat was dus zijn laatste koers. Wisselend bewolkt met felle buien en mogelijk ook een onweer bij maxima tot 22 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer wolken met nog enkele buien en 20 graden. Zondag meestal droog en zonnig tot 22 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: The Good Morning Show.
4: Good Morning Show.

0: Wide Eyes, Art Garfunkel, werd geschreven voor de animatiefilm Watership Down. 1978 was dat. Ik was toen 12 en ik ging naar de bioscoop, naar een gezellige konijnenfilm. Ja, dat viel helemaal anders uit. Geweld, bloed, konijnen die sterven. Ja, het was wel kinderen toegelaten, maar hele generaties kinderen gingen ook, zoals ik, niet vermoedend kijken en kwamen dan net ietsje stiller weer buiten. Ja, ja, is me altijd bijgebleven, sowieso. Straks terug naar de zomer van 1975. Twee jonge gasten zijn net een bedrijfje begonnen en niemand vermoedt dat hun software ooit op bijna iedereen zijn bureau zou staan. Overal in de wereld, hè. Meer daarover na Louis Neefs en de Pointer Sisters.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.
7: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: straks de populairste hit van ABBA. Aan welke denk jij dan? Is benieuwd of we dezelfde in ons hoofd hebben.
1: De zomer van je leven.
0: Ja, zomer 1975, daar zitten we vandaag. Hè. Bill Gates, die is pas 19, wanneer hij samen met Paul Allen een piepjong softwarebedrijfje opricht, Microsoft. Ja, Windows was er toen nog niet, geen Word, zelfs geen PC op het bureau. Hun eerste grote klus was software maken voor de Altair 8800. Een halve eeuw later is dat bedrijf meer dan $3 biljoen waard. Ook helemaal 1975, dat is America met de hit Sister Golden Hair.

populairste hit van ABBA. Ja, Dancing Queen had ook gekund natuurlijk. Maar deze is hij toch aan het voorbijsteken, denk ik. Gimme, gimme, gimme. ABBA met een gevecht tegen alleen zijn. En ja, dat zit zo'n beetje in hetzelfde thema van deze topclassic uit de 80s. Love is a Battlefield.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Tavares, dat is geen artiestennaam. Het zijn vijf broers, ze heten echt zo. Samen scoorden ze met hun warme soul- en discoklank en die gesynchroniseerde danspasjes. Een reeks wereldhits, waaronder Don't Take Away the Music. En die zit zo meteen in je radio.
6: Your golden years, nostalgie plus.
5: Het is 9:00, dit is het nieuws met Vrouwke Kaljon. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De situatie in de Hoge Venen verbetert. Een honderdtal brandweermannen is deze nacht blijven blussen om te vermijden dat het vuur weer aanwakkert. De natuurbrand is volledig onder controle, maar de situatie blijft wel fragiel. Je mag het natuurgebied dan ook niet binnen. Goed nieuws is wel dat niet alle natuur is verwoest. Er zijn kleine eilandjes van biodiversiteit bewaard gebleven. En dat is goed voor het herstel. Vlaams klimaatminister Melissa de Pratere gaat mee aan tafel zitten bij de klimaattop van de Verenigde Naties in november. De minister benadrukt dat de klimaatopwarming niet langer een ver van ons bedshow is. Dat kan je zien aan de drie hittegolven in ons land en de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. De klimaatverandering laat zich ook al maar meer bij ons voelen. En dat moeten we internationaal aanpakken, zegt de Pratere. We kiezen steeds vaker een job op basis van een goede balans tussen werk en privéleven. 6 op de 10 mensen vinden leefbaar werk doorstroomend.

0: opklaringen. Daarna meer wolken met nog enkele buien en 20 graden. Zondag meestal droog en zonnig tot 22 graden.
1: En dan is er toch een file deze ochtend. Op de Antwerpsring richting Nederland schuif je op dit moment 12 minuten aan van Berchem tot Merksem. Daar staat een defect voertuig.
2: De zomer van je leven. Tony Talboom.

zoals alleen Bowie dat kan. En Space Oddity straks, ook Albano en Romina Power met Felicita. En van de volgende cijfers ga je misschien ook even rechtop zitten. Save Your Kisses For Me verkocht wereldwijd, hou je vast hè, meer dan 6 miljoen exemplaren en geldt als een van de allergrootste commerciële Eurovisiewinnaars ooit. In Groot-Brittannië stond hij maar liefst 6 weken op 1 en werd de bestverkochte single van heel 1976. Deze hier.

0: En straks een song van Neil Young, waar zelfs Bob Dylan jaloers op was. Maar eerst de glamrockers van de suite.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De zomer van je leven.

Four Tops, I Can't Help Myself. Straks de grootste hit van Soul Sister. En nu de enige nummer 1 hit van Neil Young. Ja, een wereldberoemde collega kon Heart of Gold nauwelijks aanhoren. Omdat Neil Young volgens hem verdacht veel klonk als hemzelf. En die hemzelf, dat was Bob Dylan. Hij hoorde het nummer en dat irriteerde hem behoorlijk. Omdat Neil Young volgens hem op deze plaat wel erg hard als Dylan klonk. Maar pff, ik weet het niet hoor. Is dat een compliment? Ja, misschien wel, hè. Oordeel zelf. Luister nog eens goed naar deze prachtige plaat van Neil Young. Dit is Heart of Gold.

0: Casey en de Sunshine Band. En dan pakken we dat weekendgevoel meteen nog eens vast. Hè. Zo meteen. Nog eens even kort de files. En ze zijn ook kort op de N16 naar Willebroek, 7 minuten. Van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Antwerpsring naar Nederland, 6 minuten. Van de Legrellenlaan tot Antwerpen-Oost. Dat zijn ze op dit ogenblik.
1: De Good Morning Show.

0: Straks een terugblik op de zomer van 1975. België krijgt er een attractiepark bij met een naam die eigenlijk gewoon uit drie naamplaatsen of plaatsnamen aan elkaar is geknutseld. Hoe dat zit, dat hoor je zo naast Sister Sledge en FR David.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
5: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Johnny Cash die zit ook nog op jouw vrijdagochtend straks.
1: De zomer van je leven.
0: Eddy Meus opent Walibi. De naam gewoon Waver, Limal en BRJ aan elkaar geplakt. Op 26 juli gaan de deuren open met onder meer ponies, botsauto's en als grote blikvanger een waterskilift. Walibi Belgium. En op de radio klinkt Magic van Pilot. Ook daar zat al toekomst in. Alan Parsons produceerde de plaat en Pilot-leden David Patton en Ian Berenson zouden later volop meespelen bij die Alan Parsons project. Ian speelde trouwens ook die onvergetelijke gitaarsolo op Wuthering Heights van Kate Bush. En die plaat hoor je dan weer in het volgende uur. Dat is pas muziek, Magic.

June Carter schreef dit eigenlijk over haar gevoelens voor Johnny. En dat was redelijk ingewikkeld op dat moment. Ring of Fire. Paco en Aha, die nemen ons mee naar 10:00.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: De wereldhit die 5 minuten voor het optreden nog niet op de setlist stond. Cheap Trick was op dat moment zeer flexibel. I want you to want me. En ze zaten toen in Japan. Dit is het nieuws met Frauke Kallion. Goedemorgen, het is 10:00.
8: Goedemorgen. Meer dan 9000 studenten hebben een eigen onderneming. Het waren er nog nooit zoveel. Op een jaar tijd steeg het aantal studentzelfstandigen met 5% en met 80% tegenover 2017. Dat is positief, zegt ondernemersorganisatie Unizo. Want wie al tijdens de studies een zaak start, bouwt ervaring en vaardigheden op om uiteindelijk een duurzame onderneming uit te bouwen. Bijna de helft van de studenten met een onderneming is 4 jaar later nog altijd zelfstandige. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch bouwproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever. Israël bezet het gebied en wil er nog eens 1200 huizen bouwen. Maar die huizen zouden de Palestijnse staat in 2 splitsen. Ook onze buitenlandminister Prevot reageert bijzonder kritisch. Hij benadrukt dat de nederzettingen illegaal zijn onder het internationaal recht en roept de Israëlische regering op om het project stil te leggen. En tennis, Zizou Berg staat in de kwartfinale van het Challenger-toernooi in Canada.

Desmond Dekker, Is There a Light? En nu een wereldklassieker gebaseerd op een beroemd boek. Maar Kate Bush had dat aanvankelijk niet eens gelezen. De zangeres vertelde dat ze hem schreef bij volle maan. Ik zie het al zo voor mij. Wuthering Heights.

0: Dome Diablos, Juan Pardo. En Paul McCartney die trok naar Lagos om Band on the Run op te nemen. En ongeveer alles wat kon fout lopen, liep ook fout. Twee bandleden stapten vlak voor vertrek op. De studio bleek ondermaats. Paul werd dan ook nog eens ziek. Hij en Linda werden op straat overvallen en de dieven gingen er vandoor met hun demotapes. En dan kreeg hij ook nog ruzie met Fela Kuti, die dacht dat Paul Afrikaanse muziek kwam stelen. En toch kwam daar een prachtige song uit voort. En die hoor je zo meteen.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts. I
3: can help. Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week Dreft Platinum Plus vaatwastabletten. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
11: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1+1.

0: chaos toch tot iets mooi kan leiden. Band on the Run van Paul McCartney. Diana Ross, die hoor je zo meteen met You Keep Me Hanging On. Maar eerst trekken we naar Brussel.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Een vliegtuigvlucht duurt vaak uren. En wat doe je om die tijd te doden? Een boek lezen, een dutje en misschien ook wel lekker eten. Ellen, jij staat bij de dame die verantwoordelijk is voor het eten op de vliegtuigen van Brussels Airlines.
2: Absoluut. Ik sta hier bij Sandra van Brussels Airlines. Hè?
3: Hallo, welkom. Ik ben Sandra. Ik doe al 4 jaar de catering van Brussels Airlines op de Europese vluchten.
2: Meestal mogen we dan ook kiezen tussen 2 dingen. Is dat nog steeds zo?
3: Nee, eigenlijk hoe het op Europese vluchten werkt, is dat je op in economy class heb je een buy-on board. En dat hele winkeltje, dat beheer ik met mijn collega's. En het is zo dat op business class krijg je een vaste maaltijd.
2: Bekijken jullie dan ook van, oké, we komen uit Spanje, dus we gaan wat meer Spaanse toets doen, of we gaan naar Spanje?
3: Nee, daar houden we eigenlijk geen rekening mee. We zijn wel echt bezig met de recepten, dus de Europese recepten, of recepten die mensen begrijpen. Mm-hmm. Maar over het algemeen proberen we ook wel dicht bij de Belgitude te blijven, de Belgische recepten. Maar vooral begrijpelijke ingrediënten. En dat je dus de smaken goed naar voren komen. En dat er veel kleur is. Want in je cabin is het ook wel donkerder.
2: En proef je dat dan allemaal voor?
3: Ja, alles.
2: Alles?
3: Dat is mijn baan. Ja.
2: Nice. En wat ik zelf vind als ik in de lucht ben, een cola zero of zo. Het smaakt anders, klopt dat?
3: Dat klopt echt, ja. Je raakt dus 30% van je smaak kwijt. Door de luchtdruk ook. Ja, ja. Dus het smaakt heel anders. Dus mensen hebben meer behoefte aan een tomatensap bijvoorbeeld. Maar ook aan een pomton. Echt een Belgisch merk. En dat is ook net dat die tonic is net dat bittertje waar je behoefte aan hebt opeens.
2: En zijn er ook altijd zo wat vernieuwingen dat je zegt, hier groeien we in?
3: In het buy-on board zijn we wel echt bezig met trends. Dus wat is er een trend? Een matcha is op bijvoorbeeld zo'n trend aan.
2: Absoluut, kan je daar ook krijgen in de lucht?
3: Ik heb ervoor gekozen dat nog niet aan boord te zetten, omdat sommige trends vervliegen heel snel.
2: En de stewardess, de piloten en zo, eten die hetzelfde eten dan dat iedereen kan krijgen? Of voorzien jullie daar weer andere dingen voor?
3: Daar voorzien we iets anders voor. Dus zij krijgen, eigenlijk voor de cockpit, die krijgen alle twee een andere maaltijd. Dus jouw first officer eet iets anders als de captain. Want stel dat er iemand iets eet wat niet lekker valt.
2: Dan is er nog een reserve iemand die het vliegtuig aan de grond krijgt. Wauw, ja, daar wordt wel goed over nagedacht. Oké, dankjewel. Ik ga ook weer helemaal anders naar het eten kijken als ik op een vliegtuig zie.
1: Nostalgie Plus.

0: De droom van George Michael die uitkwam, komt eraan.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
2: Het beste uit de 60s,

0: Een duet met Aretha, de droom van George Michael. En daarnet Nilsson. En straks in de zomer van 1975 op televisie wordt de één ontbrekende klinker plots legendarisch. En op de radio twijfelt de zangeres aan een plaat die uiteindelijk haar grootste hit wordt. Maar eerst dat live gevoel in je radio met Opus.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
5: Love to see you shine.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
12: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
13: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.

0: Life is Life. En zo zijn we ook mee met de laatste grote zomerfestivals Pukkelpop en Camping Kitsch dit weekend.
1: De zomer van je leven.
0: 1975, de tijd van Wie van de Drie en Spel zonder Grenzen. En bij het Rad van Fortuin zou een kandidaat geschiedenis schrijven door bij een bijna opgelost woord geen klinker te kopen en vol overtuiging ja, iets anders te gokken. Heerlijk is dat.
2: Jos, jij staat op nul.
3: Nee, ik heb niet zeggen.
2: 3 seconden. 2.
3: Dat is champagne.
2: 1.
3: Niet.
2: En dan komen we uiteraard terecht voor 13.250. Rosie, wat zoek je?
4: Bloot lichaam.
2: Hoe zeg je? Ogenblik. Wat zei je? Een bloot lichaampje moesten we niet hebben, dames en heren. Dat is voor de toneelstukken in Oud-Turnhout. We zochten wel naar een bloedlichaampje.
0: Ja, ja, legendarische, dat woord. Bloot lichaampje. En ook Billy Joe Spears gokte verkeerd. Zij dacht dat Blanket on the Ground te pikant was en had hem amper ingestudeerd. 2 takes later stond haar grootste hit op de band. 1975, soms hoef je dus vooral niet te lang na te denken. Vraag maar aan Billy Joe Spears en dat bloot lichaampje.

Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You. Ik heb nog A Queen and Somebody to Love. En als je vandaag nog wat gezelschap zoekt, vooral hier blijven. Domi die komt zo meteen nog langs. En Michel Follet duikt weer in zijn platenkast voor een vergeten muziekparel. En Leen die is er straks ook. En de hele vrijdag reizen we ook nog terug naar de zomer van 1975. De muziek, de verhalen en van die dingen waarvan je denkt, oh ja, dat was toen. Voilà, je hoeft dus nergens naartoe. We hebben je vrijdag al geregeld. We'll be right back.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Gaan koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
11: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Ment bestaat 15 jaar.
14: Happy birthday!
13: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
15: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
15: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
17: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be. BE of in de winkel.
18: Goedemorgen, nou deze vrijdagmorgen 21 augustus is het lekker veel muziek voor je klaarstaan. The Three Degrees. Your golden year. Daar ga ik zo meteen mee beginnen met Dirty Old Man. Eerst maken we even tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Meer dan 9000 studenten hebben een eigen onderneming. Het waren er nog nooit zoveel. Op een jaar tijd steeg het aantal met 5% en met 80% tegenover 2017. Dat is positief, zegt ondernemersorganisatie Unizo. Want wie al tijdens de studies een zaak start, bouwt ervaring en vaardigheden op om uiteindelijk een duurzame onderneming uit te bouwen. Bijna de helft van de studenten met een onderneming is 4 jaar later nog altijd zelfstandige. Al zo'n 16 schuldeisers vragen samen meer dan €340.000 van de webshop Unique Fashion. Dat schrijft het laatste nieuws. Unique Fashion kwam de afgelopen dagen in een slecht daglicht na meerdere klachten van klanten die weken tot zelfs maanden op hun bestelling wachten. Een van de oprichters zou ook een bestuursverbod hebben. De zaakvoerder ontkent dat het er financiële problemen zijn en beloofde om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Minister van Consumentenbescherming Beenders onderzoekt de zaak. En in de Nederlandse provincie Groningen zijn inwoners vanmorgen wakker geschud door een kleine aardbeving. Die had een kracht van 2,8. De beving gebeurde op 3 kilometer diepte en werd veroorzaakt door gaswinning. Nochtans wordt dat al 2 jaar niet meer gedaan, maar aardbevingen kunnen er wel nog voorkomen. Er is voorlopig geen schade gemeld. Afwisselend opklaringen en wolken. Later krijgen we soms stevige buien met mogelijk ook een onweer. Maxima rond 22 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en opnieuw enkele buien tot 20 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog bij 22 graden. Maandag dan nog volop zon en 23 graden.

0: met The Beach Boys en Sloop John B. na The Three Degrees en Dirty Old Man. Wens ik een heel goede morgen. Welkom bij Nostalgie Plus. Tot 3 uur vanmiddag zit ik in je radio. Mijn naam is Domi en ik draai nu een track van het debuutalbum van Steeler's Wheel uit 1972. De band rond Jerry Rafferty en Joe Egan. Hier is Late Again.
1: Late Again.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: De zomer van je leven.

De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Uit de hoogdagen van de Flower Power periode, de Summer of Love 1967, met een band die eigenlijk geen band was, maar wel een studioproject van John Carter en Ken Lewis, de Flowerpot Man, met Let's Go to San Francisco. In de zomer van je leven bij Nostalgie Plus, met zometeen zomerse muziek uit IJsland van Mezzo Forte. Garden Party, dat is voor naam Marianne Rosenberg.

Met Muts, keizers van de glamrock in de jaren 70. Met Lucy bij Nostalgie Plus. Met nu een liedje dat in der tijd geschreven werd als protest tegen de Vietnamoorlog. Want het moest een mooie boodschap vertegenwoordigen. Het werd opnieuw een hit in de jaren 80. Dankzij de film Good Morning Vietnam met Robin Williams in de hoofdrol. Hier is Louis Armstrong.

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Kom ook koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Your goal.

0: met UB40 en hun anti-apartheidslied Sing Our Own Song uit 1986.
1: De zomer van je leven.
0: En voor de zomer die we vandaag centraal zetten, bevinden we ons vandaag in de zomer van 1975. De zomer waarin op 26 juli het attractiepark Walibi in Waver voor het eerst zijn deuren voor het publiek opende. En er was de geboorte van Microsoft op 22 juli 1975. Toen sloten Bill Gates en Paul Allen hun eerste grote softwarecontract af met Altair, de officiële start van wat uitgroeide tot het tech-imperium van Microsoft en dat nog altijd voortduurt. En kinderen speelden die zomer voor het eerst massaal met een nieuw geïntroduceerd speelgoed en nieuwe poppetjes van Playmobil. En op de radio deze van Silver Convention, Save Me.

met de groep rond Van Morrison. De band heeft niet heel erg lang bestaan. Dit was een van hun wapenfeiten uit 1965 en Here Comes the Night. En dit is Buster Poindexter.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
5: Goedemiddag. Dit uur komt Michel weer een keertje langs met een eigenzinnige keuze in Follet en Vacances. En zometeen Supertramp. Your golden years. Met The Logical Song staan ze klaar. En die hoor je na het middagnieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Er is al bijna 150.000 euro ingezameld voor de Hoge Venen. De Koning Boudewijn Stichting kreeg al meer dan 73.000 euro binnen. Bij de natuurorganisatie WWF staat de teller op 75.000 euro. Met dat geld willen ze de natuur daar herstellen, want er is al meer dan 3.000 hectare natuur verwoest. Het WWF wil vooral de leefgebieden voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren recreëren. En ze planten er soorten die er echt thuis horen, zoals de kleine veenbes. Wanneer dat ze daarmee kunnen starten hangt af van hoe de komende weken verlopen. Het gebied moet uiteraard veilig zijn. Steeds meer mensen in Europa hebben cash geld in huis, ondanks dat we eigenlijk vooral betalen met de bankkaart of smartphone. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank. Heel wat mensen houden cash geld achter de hand omdat ze bang zijn voor een oorlog, cyberaanvallen of natuurrampen. Het aantal bankbiljetten stijgt zelfs van 24 miljoen euro in 2020 naar meer dan 31 miljoen euro vandaag. De Europese Unie vraagt ook om beter voorbereid te zijn op noodsituaties. En in Noorwegen zal het vliegverkeer vanaf vandaag verstoord zijn door een staking van de luchtverkeersleiders. Ze willen meer loon, maar de onderhandelingen daarover zitten vast. Het is niet duidelijk hoe groot de hinder precies zal zijn. Maar volgens Noorse media zal de staking enkele dagen duren. Als je vandaag van op Brussels Airport naar Bergen of Oslo vliegt, moet je niet ongerust zijn. Die vluchten vertrekken voorlopig nog zonder vertraging. Afwisselend opklaringen en wolken. Later krijgen we soms stevige buien met mogelijk ook een onweer. Maxima rond 22 graden. Morgen start met brede opklaringen. Daarna meer wolken en opnieuw enkele buien tot 20 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog bij 22 graden. En maandag nog volop zon en 23 graden.
7: Zomer van je leven.
8: Domi Krommen.

De grote doorbraak voor de goudhaantjes van Motown. Het trio Holland, Dozer Holland. Want dat was de eerste gigantische hit die ze schreven voor Motown. En het legde de basis voor die typische Motown-sound in de jaren 60 met Martha Reeves en de Vandellas en Love is Like a Heatwave. En nu gaan we naar het begin van de jaren 80, waar Neil Diamond meespeelde in een remake van een film van vroeger, The Jazz Singer. Love on the Rocks was één van de songs van de soundtrack. Love on the

0: bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldi prijs van maar 6,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
2: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Opplay.
3: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank je!

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

Mick Jagger was in 1978 al een keertje uit geweest in Studio 54 in New York. En daar liet hij zich inspireren door de disco beats om dit liedje te maken. Hij moest wel nog even Keith Richards overtuigen van dat disco-uitstapje. Maar uiteindelijk leverde het de band in 78 een grote hit op The Rolling Stones met Miss You. En nu gaan we terug naar The Summer of Love, toen liefde hoogtij vierde in San Francisco. Hier is Scott McKenzie.

0: Follet en Vacances.
1: Prettige middag. Carole King ken je als componiste van heel wat beroemde jaren 60 hits en van iconische liedjes als It's Too Late en You've Got a Friend. Dat ze ook tropische ritmes in zich had, liet ze eind jaren 70 horen in Hard Rock Café, maar ook in dit tropische liedje.

Dit zong Carole King in 1973. In een Latijns-Amerikaanse stijl. Het was een risico voor haar, want dat genre had ze tot dan toe niet verkend. Het was ook grotendeels instrumentaal. Een ode aan het hart. En Corazon werd op veel lof en waardering onthaald. Zonder een groot hit te worden, want daarvoor was het qua opbouw toch weer te complex. Eentje om te herontdekken, Corazon, Carole King.

Met Daryl Hall en John Oates bevonden we ons in het begin van de jaren 80 en Man Eater en daarvoor Corazon van Carole King bij Nostalgie Plus, onze Follette en Vacances van vandaag. Aanstaande maandag hoor je Michel Wilde even tussen 12 en 1 hier voorbij komen. Straks Joe Cocker met You Are So Beautiful. Nu eerst de tonen van ABBA hier op Nostalgie Plus met Summer Night City.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ah, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: De zomer van je leven.
1: Met vandaag aandacht voor de zomer van 1975. Toen kregen heel wat Belgische café- en restauranteigenaars te maken met nieuwe BTW-regels. Wat leidde tot veel protest in de sector en merkbaar duurdere potten bier en maaltijden op de terrassen vanaf de zomer van 1975. En de bouw van de autosnelweg E10. Tegenwoordig kennen we dat als de E19 tussen Antwerpen en Brussel draaide op volle toeren. Het belemmerde het zomerse vakantieverkeer naar het zuiden flink, maar het markeerde wel een belangrijke stap in de verbinding tussen Antwerpen en Brussel. En Freddy Martens, die was dominant op de weg, terwijl Eddy Merckx het zwaar had in de Tour de France in 1975, was de West-Vlaamse spuitkop Freddy Martens onstuitbaar. Hij reed in de zomer van 1975 de ritoverwinningen en criteriums in Vlaanderen en Frankrijk aan elkaar. En de Bee Gees, die scoorden een disco-hit in 1975 met Jive Talking.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een kamderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
1: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Goedemiddag, straks heb ik de Lifeboat Party feestje bouwen met Keith Creel en de Coconuts. En de Neck ga ik zo meteen mee beginnen. Your golden years, nostalgie plus. My Sharona komt eraan, eerst het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Er is al bijna €150.000 ingezameld voor de Hoge Venen. De Koning Boudewijn Stichting krijgt al meer dan €73.000 binnen. En bij natuurorganisatie WWF staat teller al op €75.000. Met dat geld willen ze graag de natuur gaan herstellen. Er is meer dan 3000 hectare verwoest bij de natuurbrand. Het WWF wil vooral het leefgebied van insecten, reptielen en kleine zoogdieren liever recreëren. Wanneer ze daarmee kunnen starten hangt af van hoe de komende dagen verlopen. Het gebied moet uiteraard veilig zijn. In Tuzis, in het oosten van Zwitserland, zijn 5 mensen vermist geraakt na een hevige brand in een restaurant. 8 anderen liepen daarbij verwondingen op. 2 mensen zijn in ernstige toestand. Het vuur ontstond vannacht vermoedelijk op de tweede verdieping, waar ook

0: nog kennen van tijdens de coronacrisis. Toen gaf hij regelmatig uitleg in de media. Kluge noemt de voordracht op X een enorme eer en een grote verantwoordelijkheid. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze namiddag ook stevige regen- en onweersbuien. Maxima tot 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. In de namiddag meer bewolkt tot 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Begin volgende week terug zomers weer. Veel zon en tot 23 graden.
1: De zomer van je leven.
2: Domi Krommen.

Met Kid Creole en de Coconuts is het altijd een feestje, de Lifeboat Party. In de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Met straks de Motown sound van Smokey Robinson en The Miracles. In 1967 met I Second That Emotion. Nu eerst wat gevoelige tonen in je radio steken op deze vrijdagnamiddag met Leo Sayer.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Gaan we koken?
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Een van de meest intrigerende tracks uit de jaren 70 van een man die ooit begon op het Apple-label van de Beatles en in 1979 een bescheiden hitje scoorde met deze Wild Places, maar heel erg geliefd in ons land en in Nederland. Duncan Brown bij Nostalgie Plus. En dit was in de hoogdagen van de band die in Nederland meisjesharten deed smelten.

Het is grappig om te bedenken dat deze hit er bijna nooit was geweest. Want toen Lynn Anderson het nummer voorstelde bij haar platenlabel, kreeg ze een nee te horen, maar ze hield vol. En het resultaat was een crossover hit die de countrymuziek definitief naar popzenders bracht in 1971. Lynn Anderson met Rose Garden. En nu bij Nostalgie Plus naar de 60s met The Small Faces.

0: Bring your bottle back bij CyparisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CyparisXL. Let us see you
1: shine. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Nostalgie Plus. Kom aan.

0: Origineel was terug te vinden op Iggy's soloalbum Lust for Life. David Bowie nam het al op in 84 en in 1989 werd er een grote hit in een duet met Tina Turner, deze Tonight.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1975 bij Nostalgie Plus. Er lag in juni sneeuw op de barak Michel, voordat de zomer hitte bracht in 1975. Begon juni extreem grillig. Op 1 juni vroor het nog in Rochefort, bijna 3 graden. En op 3 juni viel er zelfs natte sneeuw op de barak Michel. Maar het was een voorbode van tropenweer in Ukkel dat er zat aan te komen. Op 26 en 27 juli klom het kwik daar naar een tropische 35,4 graden. Dat zorgde voor overvolle stranden aan de Belgische kust. En dit gevoelige liedje was constant te horen op de radio in de zomer van 1975. Morris Albert.

mag het gerust een monument noemen. Alan Parsons. Alan Parsons, die eerder al werkte aan The Dark Side of the Moon van Pink Floyd, gebruikte al zijn ervaring om dit ingetogen pianospel naadloos te laten overgaan in explosieve orkesten. En het groeide uit tot het lijflied van Night of the Proms ieder jaar. Music van John Miles bij Nostalgie Plus. Met nu Gloria Estefan.

0: luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Goedemiddag, straks Elvis Presley, Can't Help Falling In Love. En Toto, hun debuutsingle, die ga ik zo meteen draaien. Hold the line.
3: Your golden years, nostalgie plus.
2: En zo is het alweer 2 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. In de haven van Zeebrugge zijn in de eerste helft van dit jaar 36 transmigranten opgepakt. En dat is bijna de helft minder dan de 65 arrestaties in dezelfde periode vorig jaar. Volgens provincieraadslid Kurt Himpe en gouverneur Karel de Kaluwe werpen investeringen in camerabewaking en slimme omheiningen hun vruchten af. Er wordt volgens hen amper nog over hekken geklommen. De migranten worden nu vooral ontdekt in vracht- of treinladingen. Toch zegt de gouverneur dat waakzaamheid geboden blijft, want mensensmokkelaars wijken steeds vaker uit naar Noord-Frankrijk om grote groepen met bootjes over te zetten. Het parket onderzoekt in Roeselare een verdacht overlijden van een 26-jarige Poolse vrouw. Haar lichaam werd afgelopen weekend aangetroffen in een appartement in de Wallenstraat. Ze lag er vermoedelijk al enige tijd. De politie is een moordonderzoek gestart en is op zoek naar de partner van de vrouw. Die is al een tijdje spoorloos. Over de mogelijke betrokkenheid of de exacte doodsoorzaak is nog niets bekend. In Thouzies, in het oosten van Zwitserland, zijn 5 mensen vermist geraakt na een hevige brand in een restaurant. 8 anderen liepen verwondingen op. 2 mensen zijn in ernstige toestand. Het vuur ontstond vannacht vermoedelijk op de tweede verdieping, waar ook woningen zijn. Tijdens de bluswerken stortte het trappenhuis neer en daarom moest de brandweer het dak openbreken om de vlammen te bestrijden. Hoe de brand kon uitbreken is nog onduidelijk. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze namiddag ook stevige regen- en onweersbuien. Maxima tot 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. In de namiddag meer bewolkt tot 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden. En begin volgende week meer zomers, veel zon en tot 23 graden.
5: De zomer van je leven.
6: Domi Krommen.

Dit is de standaardversie van Elvis Presley, later nog ontelbare keren gecoverd. Can't help falling in love with you. En nu, je zou het bijna niet zeggen in 1976, want hij had al een flinke carrière erop zitten. Zijn aller

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil onder?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schat ik, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
8: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

In 1954 al uitgebracht door Muddy Waters. En in 1960 op het iconische debuutalbum van Etta James terug te vinden. En het laatst heette dat. Muddy Waters, het song vanuit een traditioneel mannelijk bluesperspectief, draaide Etta James de rollen gewoon om en het leverde dit fantastische nummer op. I Just Wanna Make Love To You. Radio Gaga van Queen, dat wordt meebrullen zometeen na deze van Billy Joel.

Een studioproject dat in de zomer van 1974 de hitparades domineerde, First Class met Beach Baby. En nu de broeierige baslijn en de vlijmscherpe gitaarsolo en de falsetstemmen in de achtergrond. 1975, dat is het jaar waarin we ons bevinden met Eagles en One of These Nights.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Gaan we koken?
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Ah, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Your golden years. Nostalgie.

0: soul classic in een nieuw jasje gegoten in 1989 door Simply Red. And If You Don't Know Me By Now.
1: De zomer van je leven.
0: Met de zomer van 1975 vandaag. In juli en augustus werkten de Belgische topclubs Anderlecht en Club Brugge hun voorbereiding af voor wat een historisch Europees seizoen zou worden. Anderlecht zou later Europa Cup 2 gaan winnen. Dat was in de zomer van 1975. En één jaar eerder waren in Nederland de zeezenders Veronica en Noordzee gestopt. En aan de Belgische kust stemde vrijwel iedereen af. Op het strand, op de populaire offshore piratenradiozender Radio Mi Amigo. Die vanaf het zendschip Vlaamse hitlijsten en vrolijke zomerspotjes uitzond. En dit liedje, onder andere, was te horen toen op de Middengolf. Moments and Whatnots.

0: nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
8: Axel, terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
9: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Ment bestaat 15 jaar.
15: Happy birthday!
14: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
16: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
17: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
16: Echt?
17: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
16: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
17: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
16: Maar ja, dan moet jij toch...
17: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
16: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
18: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
19: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
20: Dank je, ImoWeb!
21: Trek wat gemakkelijke schoenen aan, want we gaan zo meteen een wandelingsje maken door Londen samen met Jerry Rafferty. You're golden. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Dat krijgen we van Simon. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. In de haven van Zeebrugge zijn in de eerste helft van dit jaar 36 transmigranten opgepakt. En dat is bijna de helft minder dan de 65 arrestaties in dezelfde periode vorig jaar. Volgens provincieraadslid Kurt Himpe en gouverneur Karel de Kaduwe werpen investeringen in camerabewaking en slimme omheiningen hun vruchten af. Er wordt volgens hen amper nog over hekken geklommen. De migranten worden nu vooral ontdekt in vracht- of treinladingen. Toch zegt de gouverneur dat de waakzaamheid geboden blijft, want mensensmokkelaars wijken steeds vaker uit naar Noord-Frankrijk om grote groepen met bootjes over te zetten. In een bos aan de rand van Berlijn is een geheime wapenopslagplaats ontdekt die vermoedelijk bedoeld was voor Russische spionnen. De Duitse inlichtingendienst vonden de vuurwapens na tips en vermoedde dat ze klaar lagen voor fysieke aanslagen op Duits grondgebied. De wapens werden gedeactiveerd en uitgerust met GPS-trackers, maar niemand kwam ze nog ophalen. In Roemenië is intussen een verdachte opgepakt die gelinkt wordt aan het aanleggen van de geheime opslagplaats. Wielericoon Frans Verbeek is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het fietskledingmerk Vermark Sport dat hij na zijn carrière oprichtte. De Belgisch kampioen van 1973 won onder meer de Amstel Gold Race, een toeretappe, maar verzamelde in de jaren 70 vooral tientallen ereplaatsen in de grote klassiekers. Hij koerste in het tijdperk van Roger de Vlaming en Eddy Merckx, over wie hij de legendarische uitspraak deed: hij reed 5 per uur te rap voor ons. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze namiddag ook stevige regen- en onweersbuien. Maxima tot 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen. In de namiddag meer bewolkt tot 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden. En begin volgende week meer zomers, veel zon en tot 23 graden.
2: De zomer van je leven.
15: Leen de Marais.

0: rennen door Baker Street in Londen. Alleen al het gedacht is vakantie natuurlijk.
1: De zomer van je leven.
0: Het beste nieuws van de dag is toch wel dat het opnieuw wat beter weer wordt. Minder regen, zonniger, ook betere temperaturen dit weekend. Dat de Vuelta morgen begint en we dus terug naar de koers kunnen kijken. Ook tof dat er weer meer vlinders fladderen in de natuur, heb ik vandaag ergens gelezen. En dat vanaf morgen er weer gekajakt kan worden op de Lessen. Als dat allemaal geen goed nieuws is. En ik doe er nog wat goed nieuwsmuziek bovenop met het schattige Claire van Gilbert O'Sullivan. Zometeen maar eerst Maxi Priest en Some Guy.

dat schattig lachje van Claire. Hij babysitte wel eens op Claire Gilbert O'Sullivan. Dat is een kindje van goede vrienden. Ik deed dat vroeger ook, babysitten in mijn tienerjaren. Ik geef eerlijk toe, dat was niet echt mijn favoriet jobje, maar dat betaalde eigenlijk behoorlijk goed met al die eurocraten die vlakbij mij woonden in Overijse. Ik werkte eerlijk gezegd veel liever bij de bakker in Oeilaert. Patekes en pistoleetjes in een doos steken of in een zak. Ook niet altijd gemakkelijk, hè? De pistoleetjes in de zak, dat gaat nog, maar die patekes in de juiste dood. Maar zwart, dat was tenminste, dat ging wat vooruit, ik zal het zo zeggen, zwart. Genoeg reflections op mijn jeugd. Tenzij ze van Diana Ross en de Supremes komen, dan zijn ze altijd zeer welkom.

0: super prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

waarvan ze dachten dat het maar niks zou worden. En kijk eens, de geschiedenis heeft hun groot ongelijk bewezen. Roxanne van de Police. En we ruilen Roxanne van achter haar venster met rode lampen. Zometeen voor Petri met een microfoon op de luchthaven van Zaventem, die haar oor te luisteren legt bij enkele vertrekkende reizigers.

0: met Petri.
1: Ellen Petri, voor de laatste keer deze week in de vertrekhal van onze luchthaven in Zaventem. Ellen, het klinkt daar bijzonder gezellig bij jou.
2: Ja, ik sta hier bij een heel tof koppel. Jennifer en Wesley.
3: Hi.
2: Je staat hier met de rugzak, uw man nog met de valies. Naar waar trekken jullie?
3: Naar Antalya, naar Black.
2: Turkije, was dat uw idee?
4: Ja, toch wel, ja. Even rust. Weg van de kinderen.
2: Hoeveel zijn dat er dan?
4: Er zijn er twee, van 16 en 19. Mijn dochter heb ik van de week al moeten gaan redden in Spanje.
2: Gaan redden?
4: Ja. Die was voor een maand weg.
2: Kader even. Een maand weg?
4: Ja, een maand weg met een vriendinnetje van school. En ben die moeten gaan redden in Spanje. Het was na 14 dagen al mis. Dus ja.
2: En wat is er dan misgelopen?
4: Ja, communicatie.
2: Ah, tussen hen twee?
4: Ja, ja.
2: En ze is thuis nu?
4: Ja, ja. Ze kon direct teruglachen.
2: Oh, en aan het mama hart is natuurlijk, mijn dochter zit in nood, is niet gelukkig.
3: Dat is meer papa zijn. Ja, hij springt daar rapper voor. Ik zou ze misschien nog wel een weekje laten. Ja. Sudder, ja, zo erg was het nu eigenlijk misschien ook niet. Maar.
2: Dus uw dochter hadden misschien even laten sudderen en uw zoon zouden dat daar ook bij doen?
3: Onze zoon die is nu met zijn vriendin. Zij was jarig, die zijn vrijdag naar Parijs vertrokken en die zijn we nu onderweg tegengekomen. Dus
2: daarnet?
3: Ja, daarnet. We zijn die in Brussel gepasseerd.
2: Dus even high and bye.
3: High and bye. Via de telefoon. Ik zag hun trein toekomen en wij zijn daar gepasseerd. Dus hij gaat thuis toekomen en wij zijn weg.
2: Wissel van de wacht.
3: Wissel van de wacht, ja.
2: En is dat meestal dan dat je ver weg gaat? Of met tweetjes erop uit?
3: Nee, all inclusive. Gemakkelijk. Niks doen. Eten en drinken. Goed weer.
2: Ik heb even naar Wesley. Zeg zo'n all inclusive. Wat is dat dan voor u? Ja. Waar begint dat 's morgens mee?
4: Om 10 uur aan de bar op mijn zetel. Van mijn zetel naar de bar. Van de bar naar de zetel. En
2: verder. Van de zetel terug naar je bed?
4: Ja, soms ja.
2: En wat vind jij daarvan?
3: Ik doe ongeveer hetzelfde, maar ik moet... Ja,
2: ik hoop het.
3: Ik hoop het. Maar een boekje erbij. Ik lees een goeie en dikke boek erbij. En voor de rest is het gewoon, ja, gewoon liggen.
2: Het is heel mooi. Jullie hebben elkaar gevonden. Hè, in het all-in verhaal. All inclusive. Geniet van elkaar vooral. Vergeet dat niet.
3: Gaan we zeker doen. Komt in orde.
2: Oké, salut.
4: Dank u. Dag.
0: Nostalgie Plus.

Een nat kopkussen, met andere woorden, dat moet ververst worden. Hè? Johnny Nash. Op de E40 Brugge Brussel verlies je een uur en een kwart. Van Sindenijs-Westrum tot Wetteren, daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 Lumme-Antwerpen meer dan een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen een half uur van Haasdonk tot Antwerpen-West. E40 Brussel-Gent een half uur van Erpenmeren tot Merelbeke. N16 Sint-Niklaas-Willebroek een half uur van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. A12 Bergen op Zoom-Antwerpen. 25 minuten van Stabroek tot Leugenberg, R1 Antwerpen-Nederland. 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E34 Zelzate-Antwerpen. 20 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Brusselse Buitering, 20 minuten van Machelen tot Wemmel. E313 Ranst-Lumme, 18 minuten van Massenhoven tot Herentals-West. R1 Antwerpen-Gent, ook 18 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. E19 Breda-Antwerpen, een kwartier. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Brusselse Buitering een kwartier, van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Boluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland een kwartier, van Sint-Anna-Linkeroever tot West, tot Antwerpen-West. En op de Brusselse binnenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot de Vierarmentunnel in Tervuren.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.

0: De zomer van je leven.
1: Met vandaag het jaar 1975. Ik was 13 jaar oud. Dan heb je toch al enige herinneringen aan wat er zich toen afspeelde. En wat ik terugvond uit dat jaar 1975. Ik herinner mij dat precies nog. DAF, herinner je? Die autootjes, de DAF-auto's. Wel, de fabriek van DAF. Beslist in 1975 om zich helemaal toe te leggen op de productie van vrachtwagens. En de divisie personenauto's wordt verkocht aan Volvo. Dat de productie van de DAF 66 voortzet. Maar met als type aanduiding Volvo 66. Dus het was afgelopen met DAFke. Ik zie ze nog zo voor mij. Die schattige autootjes, ja, was wel even jammer. Dus er rijden nog DAF-vrachtwagens, maar geen personenauto's meer sinds 1975. En in 1975 worden in ons land de kernreactoren van Doel en Tihange in gebruik genomen. En kijk, 50 jaar later is er aan dat kernverhaal, ja, worden daar nog altijd vervolgen aangebreid. Afgelopen met kernenergie en dan zullen ze weer opstarten. Het is nog niet gedaan.

Don McLean's American Pie. We gaan even naar het Eurovisie Songfestival van 1991. Dat is eigenlijk een tamelijk legendarisch Eurovisie Songfestival. Want op het einde van de avond bleken er twee landen met hetzelfde aantal punten te hebben. Namelijk Zweden en Frankrijk met 146 punten. Carola voor Zweden en Amina met Le Dernier qui a parlé voor Frankrijk. En omdat er geen twee winnaars konden zijn, dat was niet meer mogelijk, was ooit eens gebeurd, maar niet meer in 1991, werd gekeken hoeveel keer iemand het land het hoogste aantal punten gekregen had, de hoogste score. Zowel Frankrijk als Zweden 4 keer maximaal 12 punten, maar de aap kwam uit de mouw, want Zweden had een paar keer 10 punten gekregen. Een paar keer meer dan Frankrijk. En dus werd Zweden en Carola tot eindwinnaar van het Eurovisie Songfestival in 1991 uitgeroepen. En dit mooie liedje voor Frankrijk moest het stellen met een tweede plaats. Le dernier qui a parlé. Maar wij draaien het hier toch maar mooi bij Nostalgie Plus. Hier is

Met ook Tunesische invloeden, want ook daar had ze roots liggen. Amina met Le Dernier qui a parlé. Tot het nieuws van 4 uur krijgen we nog dat mooie ding van Boston. More than a feeling.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
6: O
5: zegt.
7: Oh, Quadro.
8: Straks een vraag van de Amerikaanse elektriciteitsmaatschappij en een verhaaltje van Boudewijn de Groot over Esther Prikkebeen.
7: Your golden years, nostalgie plus.
8: Maar het is goed 4 uur tijd voor het nieuws, krijgen we van Simon. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De Hoge Raad voor de Justitie maakt zich grote zorgen over de zware reacties na het vonnis in de zaak rond Gregory Linocci. De 49-jarige man kreeg gisteren in Namen 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van het misbruik van zijn stiefzoontje. Na de uitspraak ontstond er zwaar protest in en rond de rechtszaal en doken er op sociale media bedreigingen op. De Hoge Raad benadrukt dat rechters onafhankelijk oordelen op basis van het dossier. Wie het niet eens is met het vonnis, moet volgens de Raad de officiële juridische wegen volgen. In een school in Zweden zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een aanval met een zwaard. Het incident gebeurde in de gemeente Fagerza. De politie kon de dader al oppakken. Volgens de lokale media raakte de dader daarbij zelf gewond aan het been. Over het motief of de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De kans is groot dat de bussen in Wallonië volgende week donderdag en vrijdag niet rijden. De vakbonden bij de Waalse openbare vervoersmaatschappij TEC hebben een stakingsverzoek ingediend. Het komt er nadat overleg over ecochecks ter waarde van €100 per jaar is mislukt. Dinsdag volgt er wel nog een verzoeningspoging, maar de bonden verwachten dat de staking bij gebrek aan een akkoord er toch zal komen. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, deze namiddag ook stevige regen en onweersbuien, maxima tot 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen, in de namiddag meer bewolkt tot 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Begin volgende week meer zomers, veel zon en tot 23 graden.
8: Het is druk hoor. Op de E40 Brugge Brussel verlies je meer dan een uur van Sindenijs-Westrum tot Wetteren. Daar is een ongeval gebeurd op de A12 Bergen op Zoom, Antwerpen. Meer dan een half uur van Berendrecht tot Leugenberg. E17 Sint-Niklaas, Antwerpen. Meer dan een half uur van Haasdonk tot Antwerpen-West. E40 Brussel-Gent. Een half uur van Erpenmeren tot Merelbeke. E19 Lumme-Antwerpen. Een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Gent. Een half uur van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland een half uur van Antwerpen-West op Borgerhout. N16 Sint-Niklaas-Willebroek. 25 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. E313 Antwerpen-Lumme. 23 minuten van Rans tot Massenhoven. E314 Heerlen-Lumme 20 van Genk-Centrum tot Zolder. R1 Antwerpen-Nederland 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzate-Antwerpen. Een kwartier van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. R4 Gent-Mariakerke-Destelbergen, kwartier van Gent-AZ tot Merelbeke-Ring. Brusselse binnenring, 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot de Vierarmentunnel in Tervuren. Brusselse buitenring, 12 minuten van Grimbergen tot Jette. En de Brusselse buitenring opnieuw, 10 minuten van Leonard tot Wezenbeek-Oppem door een defect voertuig.

0: deed het graag in de jaren 60. Zo duetjes, Boudewijn de Groot met Ellie Nieman hier en Meester Prikkebeen. Ik heb een jonge wolf hier bij mij in de studio, zijnde Nick van het Nieuwsblad. Dag Nick, een zeer goeiemiddag. Ja, het is middag, hè. Ja.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, ik ben zo'n beetje in de war, want normaal zit ik 's morgens en nu al een hele vakantie 's middags. En vanaf binnen 2 weken ben ik terug 's morgens hier.
1: Dan kom ik terug 's ochtends langs.
0: Dan kom ik terug 's ochtends. Ja, ik ga jou nog wat verwittigen, want soms kan een mens het niet meer volgen. Hè. Je wilt het hebben over een paar podcasts die het Nieuwsblad uitbrengt. Het Nieuwsblad heeft zeer leuke podcasts. In de app kan je onder luister, zie je ze allemaal zeer mooi staan.
1: Dat klopt.
0: Je moet er maar eens gaan rondneuzen. De eerste heet Rider.
1: Ja.
0: En Rider, dat is zo'n verlanglijstje van artiesten als ze ergens optreden.
1: Ja, inderdaad. Daar staat zo'n beetje alles op wat zij verlangen backstage. Van drankjes tot versnaperingen en eventueel andere leukigheidjes die ze graag hebben. Ik denk eigenlijk bij ons, onze artiesten zijn daar vrij braaf in.
0: Ik denk dat ook.
1: Dat is eigenlijk meestal niet te gek. Nu, uit die

0: gesprekken, want onze reporter Eline grijpt eigenlijk die riders aan om een heel gesprek te hebben met die artiesten over hun carrière.
1: Ja.
0: Nu, we hebben 4 artiesten gesproken die ook op Pukkelpop staan dit weekend. Waaronder de subs, die dan tijdens dat gesprek eigenlijk ontdekken van, ah ja, die kauwgom op de rider, dat is voor de paniekaanvallen van mijn kabaan.
1: Ah ja, dus die leren dus elkaar ook wat kennen.
0: Die leren elkaar ook beter kennen eigenlijk. Ja. Er is echt een quote gevallen, wij zijn al 20 jaar bezig, hoezo wist ik dit niet van u?
1: Ja, dat is wel tof.
0: Heel
1: ja.
0: leuk.
1: Zeg, en dan een naam die daarop staat, Pat Cripson, die kennen we natuurlijk
0: dat klopt,
1: allemaal.
0: Ja. Een icoon,
1: ja,
0: die
1: absoluut.
0: Kon natuurlijk niet ontbreken.
1: Nee.
0: Wat ik
1: had
0: geleerd,
1: te vertellen? Ja.
0: Heel veel. Wat ik vooral heb meegenomen uit zijn podcast, uit zijn rider. Hij vertelt op een zeker moment over zijn hoogdagen op Ibiza. Want hij was eigenlijk een van de eerste die dacht van, ja, die zo DJ's gaan echte sterren worden. Wat we nu heel hard meemaken.
1: Hij heeft daar een tijdje gewoond.
0: Hij heeft een tijdje op Ibiza gewoond als een van de trendsetters eigenlijk.
1: Ja.
0: En op de duur had hij het zo wel allemaal wat gezien in de muziek en zo. En dan is hij cursussen gaan volgen om masseur te worden.
1: Masseur?
0: En dan heeft hij als dokter Crimson een kleine schnabbel aan de zijkant als masseur
1: gehad. Dat wisten we niet, hè?
0: Ja,
1: dat
0: inderdaad.
1: Dat wisten we niet.
0: Dus voor Crimson. Dat soort weetjes over je favoriete artiesten.
1: The Rider heet hij. En dan een podcast, Bonkers. En dat is misschien wel een leuke podcast voor mensen met jonge kinderen, maar ook voor grootouders.
0: Absoluut.
1: Over hun kleinkinderen.
0: Ja. Heel leuk. Zeker eigenlijk naar het begin van het nieuwe schooljaar toe, wat er toch stilletjes aan aankomt, denk ik. Dan begint het tot te stormen in veel kinderhoofden. De Bonkers, dat is eigenlijk een knotsgek crisisteam voor kinderproblemen. Zo omschrijven we het.
1: Okay.
0: Onder meer Dominique van Malder is een van de Bonkers. En kinderen van ongeveer 10 jaar sturen hun problemen in, spreken hun problemen in op de voicemail van de Bonkers. En dat kan gaan in het geval van Liz, een meisje van 12. Die huilt nog heel vaak om haar overleden papa en kan eigenlijk ook niet zonder de knuffel die ze van hem heeft gekregen.
1: Oké. Okay.
0: En dan bedenken de Bonkers een heel gek plan om Liz een beetje te helpen omgaan met dat verdriet en om dat een plaatsje te geven en om ervoor te zorgen dat ze daar niet meer door verlamd wordt op belangrijke momenten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Rami. Die wil minder boos worden. En die wil vooral ook minder kindjes slaan als hij boos wordt.
1: Dat is ook altijd wel tof voor de andere kindjes.
0: Dat is super tof voor de andere kindjes. Maar ik vond het heel echt hartverwarmend eigenlijk dat die jongen daar zelf mee afkomt. Van, ik word altijd boos, ik wil altijd mensen slaan. Hoe kom ik hier vanaf?
1: Ja, als je volwassen wordt, dan zeg je, ik wil aan mezelf werken.
0: Ja, en Rami is ook haar met 10 jaar.
1: Goed,
0: en heeft
1: zeg.
0: Nu al dat inzicht van, ik wil eigenlijk, als ik boos word, ik wil niet meer meteen moeten slaan. En ook dan bedenken ze een plan waar Rami mee wegkomt, mee voort kan eigenlijk.
1: Ja,
0: en
1: klinkt als een zeer leuke podcast waar je nog wat aan hebt ook.
0: Absoluut.
1: En waar je wat van opsteekt voor je kinderen en voor je kleinkinderen.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, de mijne is nog wat te klein, 1 jaar.
0: Die heeft nog niet zoveel problemen op school.
1: Nee, maar ik ga misschien toch al eens luisteren dat ik helemaal gewapend ben tegen dat die...
0: Voilà, met alle knotsgekke tools van de Bonkers.
1: Van de Bonkers. Dankjewel, Nick. Tot volgende week zal het Chloe zijn, want jij vertrekt met vakantie.
0: Ik ben de komende 3 weken eindelijk op vakantie. Ik heb heel de zomer doorgewerkt. Dus,
1: goeie vakantie, Nick.
0: Dankjewel.

0: En deze tegelplakker gaan we inruilen voor straks een dansje dat de hele kamer zal innemen. Jimmy Bohorn zal de dirigent zijn.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
5: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Ment bestaat 15 jaar.
8: Happy birthday!
7: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be. Of in de winkel.
12: Happy birthday, Imoweb!
1: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

orkestleider en danspartner Jimmy Bohorn in Let's Dance Across the Floor. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen verlies je 42 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E313 Lummen Antwerpen een half uur. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. N16 Sint-Niklaas Willebroek ook een half uur. Van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. R1 Antwerpen-Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. R1 Antwerpen-Nederland 25 ook van Antwerpen-West tot Borgerhout. E40 Brugge-Brussel 20 minuten van Drongen tot Merelbeke. E34 Zelzaat-Antwerpen. Een kwartier van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. E313 Ranslummen, een kwartier van Massenhoven tot Herentals Industrie. A12 Bergen op Zoom Antwerpen, een kwartier van Stabroek tot Leugenberg op de Brusselse binnenring. Een kwartier van Sint-Steven-Swoluwe tot de Vierarmentunnel in Tervuren op de E40 Brussel-Brugge. Nog een kwartier van Zwijnaarden tot Nevelen. E429 Doornik-Brussel, 10 minuten van Tubeke tot de Bergense Steenweg. R1 Antwerpen-Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de E40 Brussel-Gent 10 minuten van Erpenmeren tot in...

0: ritme volgt helemaal de titel natuurlijk van The Runner for 3 Degrees. Zometeen een van de allertofste Italiaanse hits voor Umberto Tozzi.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Gummo koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden

Van Umberto Tozzi stond op 1 in de Italiaanse top 30. Van mij had dat deze Gloria mogen zijn, maar Ti Amo ook leuk hoor. De volgende song was eigenlijk aangeboden of bedoeld voor Stacey Lattisso. Ze was toen maar 11 jaar. Kwam niet echt uit voor de platenfirma en toen werd aan een invaljuf gedacht die een zangcarrière als droom had, maar die het eerst maar niks vond het nummer. Ze is er toch opgesprongen en ze zal er wellicht geen spijt van gehad hebben. Anita Ward zong Ring My Bell. I'm

En daarmee scoorden ze een van de allergrootste disco-hits in 1979. Anita Ward, Ring My Bell. Rod Stewart heeft zijn optredens voor de komende 4 weken geannuleerd. Hij is geopereerd aan het hart. Een stent laten zetten, zoals ze dat dan zeggen. Hij moet van de dokters 14 dagen... Wat zeggen? 14 dagen? 30 dagen moet hij rusten. Maar ze zijn content over zijn herstel. Dus hij zal daarna als

0: Ik kan me al voorstellen dat de eerste keer dat hij terug op het podium gaat staan, al die fans die gaan zot worden, want ze zien hem toch allemaal nog zo graag. Wat zeg ik? We zien hem nog altijd allemaal zo graag. Rod Stewart.
1: De zomer van je leven.
0: En dat is 1975, dat is het jaar dat ons ook nu weer interesseert. 1975 is het, of betekent het einde van een oorlog die zeer lang geduurd heeft, namelijk de Vietnamoorlog. 30 april 1975 wordt Saigon, de hoofdstad, ingenomen door de Noord-Vietnamese troepen, terwijl de Verenigde Staten hun laatste burgers evacueren. Daarmee komt een einde aan die oorlog. En dat waren zo toestanden zoals wij 5 jaar geleden gezien hebben bij de Taliban die in Afghanistan terug de macht overneemt. Allemaal mensen die die ambassade bestormen. Ik herinner mij dat als verschrikkelijke beelden. Nog een einde in 1975 van de dictatuur in Spanje, want de Spaanse dictator Francisco Franco sterft, en ook dat herinner ik mij, namelijk die heeft tamelijk lang op sterven gelegen. Dus dat was dagenlang in het nieuws dat die Franco, ja, dat die nog altijd niet dood was, want ik herinner mij dat mijn moeder elke dag zei, wat fijn, is die nu nog niet dood? Bleef maar duren, maar met het einde van Franco was ook het einde van de dictatuur in Spanje ingezet. 1975 was ook het jaar van, ja, een van die miljoen hits van ABBA, Een Schoontje.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Bring your bottle back bij IssyParisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IssyParisXL.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: The Foundations, Norman Greenbaum, Jimmy Cliff en Les Humphrey Singers. Allemaal voor na het nieuws van 5 uur. Your golden years. Nostalgiepers. En dat nieuws dat krijgen we van Simon. Een zeer goedemiddag.
3: Goedemiddag. Prince Harry, zanger Elton John en ook nog 5 andere bekende Britten moeten de uitgever van de Daily Mail minstens 9,5 miljoen pond betalen. De 7 hadden de krant voor de rechter gedaagd wegens het schenden van hun privacy, waaronder afluisteren. Ze verloren de rechtszaak door een gebrek aan bewijs. Het bedrag van 9,5 miljoen is een voorschot op de gerechtskosten. Het uiteindelijke bedrag kan nog hoger oplopen. De Hoge Raad voor Justitie maakt zich grote zorgen over de zware reacties na het vonnis in de zaak rond Gregory Linocci. De 49-jarige man kreeg gisteren in Namen 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van het misbruik van zijn stiefzoontje. Na de uitspraak ontstond er zwaar protest in en rond de rechtszaal en doken er op sociale media bedreigingen op. De Hoge Raad benadrukt dat rechters onafhankelijk oordelen op basis van het dossier. Wie het niet eens is met het vonnis, moet volgens de raad de officiële juridische wegen volgen. Sport, geen US Open voor Jannik Sinner dit jaar. De Italiaanse nummer 1 van de wereld ondervindt nog te veel hinder van een blessure aan de rechterknie. En hij moet dus forfait geven voor het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Sinner won vorige maand nog Wimbledon. Hij liep kort daarna de blessure op. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, deze namiddag ook stevige regen- en onweersbuien, maxima tot 22 graden. Morgen eerst brede opklaringen, de namiddag meer bewolkt bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden. En begin volgende week meer zomers, veel zon en 23 graden.
2: Jij. Op de E40 Brussel-Brugge verlies je meer dan een half uur van Erpenmeren tot Drongen. N16 Sint-Niklaas-Willebroek een half uur van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen ook een half uur van Haasdonk tot Antwerpen-West. R4 Gent-Mariakerke-Destelbergen ook een half uur van de Zwijnaardse Steenweg tot Merelbeke-Ring. R1 Antwerpen-Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Grellelaan. R1 Antwerpen-Nederland 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. 313 Lumme Antwerpen. 23 minuten van Massenhoven tot Antwerpen op de R1 Antwerpen-Nederland. 24 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 Bergen op Zoom Antwerpen. 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland. 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. N16 Willebroek-Sint-Niklaas. 20 minuten van de Krijgsbaan tot Sint-Niklaas. E40 Brugge-Brussel. Een kwartier van Drongen tot Merelbeke. R4 Gent-Merelbeke-Mariakerke, een kwartier van Gent-AZ tot Gent-Watersportbaan. Op de E34 Zelzate-Antwerpen 10 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. N16 Sint-Niklaas-Willebroek 10 van Puurs tot Breendonk. Brusselse buitenring 10 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Diegem-Boluwelaan. En op de R4 Gent-Destelbergen-Merelbeke 10 minuten van Laarne tot Merelbeke-Ring.
4: Van je leven.
5: Leen de Marais.

Gulf of America als het van Donald Trump afhangt. De Gulf of Mexico. Een leuk meezingetje was dat uit 1972 van de Les Humphrey Singers. Tot 5:08 hier. En dan nu weer allemaal toeters en bellen. Alle trompetten, blaasinstrumenten, haal ze maar allemaal boven. Wat is dat toch een vrolijke jongen. Deze Jimmy Cliff ook in Treat the Youth Right.

klinkt zeer psychedelisch, maar hier en daar hoor ik het woord Jesus wel even vallen. Dus misschien ook wel religieus geïnspireerd, Norman Greenbaum's Spirit in the Sky. Hier zijn de Foundation.

0: De Motown Sound vanuit Groot-Brittannië, waarmee ze ook de hitlijsten konden bestormen. Ook in Amerika, de Foundations. En Baby, Now That I Found You, zometeen Donna Summer.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, ja, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Gummo koken.
9: En? Wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s. Ja!

muziek voor op een cruiseschip. Nog altijd, denk ik, na al die jaren, na 52 jaar, nog altijd. Love Unlimited Orchestra en Love Steam. Op de E40 Brussel-Brugge verlies je meer dan een half uur van Erpenmeer tot Drongen. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, meer dan een half uur van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, bijna een half uur van Haasdonk tot Antwerpen-West. R4 Gent-Mariakerke-Destelbergen, bijna een half uur van de Zwijnaardse Steenweg tot Merelbeke-Ring. R1 Antwerpen-Gent, 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. R1 Antwerpen-Nederland, ook 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 Lumme-Antwerpen, 23 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. N16 Willebroek-Sint-Niklaas, 20 minuten van de Krijgsbaan tot Sint-Niklaas-Centrum. E40 Brugge-Brussel, een kwartierverlies van Drongen tot Merelbeke. R4 Gent-Merelbeke-Mariakerke, een kwartier van Gent AZ tot de watersportbaan in Gent. E34 Zelzaten Antwerpen, 10 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, 10 minuten van Puurs tot Breendonk. Brusselse Buitenring, 10 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Boluwelaan. En op de R4 Gent-Destelbergen-Merelbeke, 10 minuten verlies van Laarne tot Merelbeke-Ring.

0: blab, blab, bam, boom.
1: Het zal de oudste zijn van deze namiddag, deze Tutti Frutti van Little Richard. En voor de cha-cha moeten we zometeen bij Raymond zijn.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
5: Oh
4: zegt.
7: Oh, Quadro.
8: Code yellow.
9: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar.
9: Ja, echt. Info.

0: De zomer van je leven.
1: Nog een keer naar het jaar 1975. Eddy Merckx nam voor de zesde keer deel. Hij won al vijf keer, 1969 de Tour de France. In 70, in 71, in 72, in 74. En probeerde dus voor een zesde keer wat Pogacar waarschijnlijk volgend jaar gaat proberen. Maar dat heeft niet gepakt. Eddy Merckx kwam een einde aan die zegenreeks. En Eddy Merckx werd tweede na Bernard Thévenet. En was tevens de laatste keer dat Eddy Merckx aan de Tour de France zou deelnemen. 1975 was ook het jaar dat de allereerste videobandrecorder voor consumenten op de markt werd gebracht. Het was de Sony Betamax. Nadien kwam er nog de VHS. Dat was verschilde. In zodanig dat je op VHS wat langer kon opnemen en ook wat minder zwaar. Maar dus in 1975 die allereerste, de Betamax. En, we hebben allemaal zo een Betamax, maar zeker een VHS op onze dressoir gestaan. Stond er op onze dressoir. Zeker als je niet piepjong bent. En ik herinner mij dat ik ooit eens... Mijn dochter was nog klein natuurlijk. En daar werden al eens videobanden ingestoken van Pocahontas en Jungle Book en wat nog allemaal. En Door een Roosje enzovoort. Dat ik daar op zeker moment... Ik wou daar een videoband insteken en dat ging precies niet. En ik paar duwen en duwen en ik dacht, wat zit daar toch in? Van dat ding daar terug uit, want het pakte niet. Ik ga daar met mijn hand in. En er zat een boterham met choco in. Ze had dacht, eens kijken wat dat geeft. Een boterham met choco in de VHS. Enfin. 1975 ook het jaar dat Love Is All uitkwam.

En inderdaad, dat Betamax-verhaal, dat is in 75 wereldwijd op de markt gebracht. Maar vooral in Japan en in Amerika, bij ons pas 3 jaar later. En ik krijg hier een berichtje van iemand, ik weet niet van wie eigenlijk, die zijn Betamax toevallig nog heeft blijkbaar, die nog eens aangesloten heeft, een van de voorbije dagen. Ja, toevallig dat ik er dan over begin. Eros Ramazzotti, ik keek nog eens of er iets nieuws te melden valt, niet veel. En toen dacht ik, wat een toffe kop heeft die mens toch. Più bella cosa.

Een afscheid dat geen afscheid is natuurlijk, want wij gaan hier dag en nacht door ook straks smakelijk eten. Iedereen, kastelletjes aan op weekend en we horen elkaar terug maandag. Fijn weekend!

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
5: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
6: Check.
5: De DJ checkt voor je tickets koopt.
6: Oké, check.
5: En social media checkt voor je op date gaat.
6: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
5: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
5: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: Goedenavond. Taxidienst Uber krijgt een boete van 825 miljoen euro van de Nederlandse privacy-toezichthouder. Het bedrijf heeft Europese dataregels overtreden door accounts van chauffeurs automatisch te blokkeren via algoritmes zonder dat daar een menselijke controle aan te pas kwam of chauffeurs werden ingelicht. Het is de op één na hoogste privacyboete ooit in Europa. Uber noemt het bedrag buiten proportie en gaat in beroep. In Buizingen, een deelgemeente van Halle, is de afgelopen nacht een brandbom gegooid naar een woning. Op camerabeelden is te zien hoe een onbekende een object met benzine en vuurwerk naar de voordeur gooide en daarna wegvluchtte. De bewoners konden het huis op tijd via de achterkant verlaten en bleven ongedeerd. De woning is wel volledig onbewoonbaar verklaard. De politie en het parket zijn een onderzoek gestart naar de dader. Wielrenner Jenno Berkmoes heeft de derde etappe van de Renewi Tour gewonnen. Na een rit van ruim 180 kilometer in en rond Geraarsbergen bleef de renner van Lotto Intermarché op de vesten zijn medevluchter Alex Segaert voor. Jasper Philipsen sprintte nog naar de tweede plek, maar moet zijn leiderstrui wel afstaan. Berkmoes is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Vanavond is het wisselend tot soms zwaar bewolkt met lokaal felle buien en onweer tot 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, in de namiddag bewolkt met bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden dan. Begin volgende week meer zomers, veel zon en 23 graden.
1: De Soul & Disco Show.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Mint bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mint. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mint 5-5. Nu ook bij Proximus.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op Alternate. Of in de winkel.
11: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Happy! Birthday!
15: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank je!

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil onder?
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

0: Goedenavond. Tesla roept bijna 3 miljoen wagens in China terug wegens veiligheidsproblemen met verzonken deurklinken. Bij een ongeval dreigen inzittenden vast te raken doordat de elektronisch bediende handvatten niet meer werken. China heeft het systeem intussen al verboden. Tesla lost het probleem op met een software-update die bij een crash automatisch de ramen opent. Ook zeker 8 andere autobouwers moeten miljoenen voertuigen aanpassen. Aan de grens met Wit-Rusland heeft de Letse grensbewaking opnieuw een geheime smokkeltunnel ontdekt. De ondergrondse doorgang lag verscholen onder het mos, vlakbij het grenshek in het zuidoosten van het land. De ontdekking gebeurde nadat 28 migranten waren opgepakt die illegaal de grens naar de EU hadden overgestoken. Eerder deze maand werd ook al een gelijkaardige tunnel gevonden. Vanaf morgen kan je na 1,5 maand droogte opnieuw kajakken op de Lessen. Het is wel een gedeeltelijke heropening. Enkel het traject van 12 kilometer tussen Gendron en Anserem is bevaarbaar. Omdat de natuur nog erg kwetsbaar is, blijft barbecuen langs de oevers van de rivier voorlopig streng verboden. Vanavond is het wisselend tot soms zwaar bewolkt met lokaal felle buien en onweer tot 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, in de namiddag meer bewolkt bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken tot 22 graden dan. Begin volgende week meer zomers, veel zon en 23 graden.
1: De Soul & Disco Show.

0: 15 euro shoptegoed in je Isibari XL. Love to see you
1: shine. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Herbert bestaat 15 jaar.
1: Happy birthday!
0: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Soul & Disco Show.

Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.